Hoed aan, nee, wat moet je anders? Ik mis A, ik weet niet eens hoe lang die nog moet branden. Al mijn boys, ik weet niet eens hoe ik ze moet bedanken. Shit, dat zijn mijn brada's en mijn niffels, maar geen bloedverwant. In die moneytrein met dingen verstopt. En ook al was de winst klein, we verdeelden het toch. Ze zeggen dat de rillers dood zijn of zitten op slot. Ik kan wel alles blijven slopen, hoe lang triggert het nog? Yeah.